0: Listener met 5.
1: Met 5.
0: Lift it says here, returning available.
1: Copy, met 5.